0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de apps.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Jezus. Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit

0: Er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: crown.
1: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
2: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
1: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
2: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg. Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar.

graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien, die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat een man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond en zijn er auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. Dan het weer van Weer Online. We trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
4: Groot Nieuws Radio!
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thud and I'm dancing the rain.
0: En een geluid van samen.
6: Here we go!
0: Bel jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je uit de eerste brief aan de Korinthe, het zesde hoofdstuk uit de Basisbijbel. Rechtszaken tussen gelovigen. Als een van jullie ruzie heeft met een andere gelovige, hoe durven jullie dan naar een ongelovige rechter te gaan? Waarom gaan jullie niet naar iemand uit de gemeente? Weten jullie dan niet dat de gelovigen over de wereld zullen rechtspreken? Dan kunnen jullie toch zeker ook over dergelijke kleine zaken rechtspreken? Weten jullie dan niet dat we zelfs over de engelen zullen rechtspreken? Dan moeten we dat toch zeker ook over gewone dagelijkse dingen kunnen. Maar als jullie ruzie hebben over alledaagse dingen, vragen jullie aan mensen die in de gemeente helemaal niet meetellen om jullie rechter te zijn. Schaam je. Is er dan bij jullie niemand wijs genoeg om te kunnen rechtspreken tussen broeders? Kennelijk niet. Want bij jullie begint de ene broeder een rechtszaak tegen de andere broeder. En dan ook nog eens bij een ongelovige rechter. Dat jullie rechtszaken hebben tegen elkaar is al genoeg. Waarom verdragen jullie niet liever dat iemand jullie oneerlijk of slecht behandelt? Maar nee, jullie zijn zelf oneerlijk en behandelen anderen slecht. Jullie eigen broeders nog wel. Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek. Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken, leugens over anderen rondvertellen of anderen bedriegen, zullen Gods koninkrijk niet binnengaan. Sommigen van jullie zijn zo geweest. Maar jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld, dankzij de Heer Jezus Christus en de Geest van onze God. Je mag niet zomaar alles met je lichaam doen. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Het eten is voor de maag en de maag is voor het eten. Maar uiteindelijk zal God alle twee vernietigen. Maar het lichaam is niet bedoeld om allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks mee te doen. Nee, het is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij zal ook ons lichaam door zijn kracht weer levend maken. Weten jullie dan niet dat jullie lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Dan kun je jezelf toch niet aan een hoer geven. Want als je jezelf aan een hoer geeft en met haar naar bed gaat, word je één lichaam met haar. Want God zegt, die twee zullen één geheel zijn. Maar als je jezelf aan de Heer geeft, wordt je geest één geheel met hem. Doe dus geen dingen op het gebied van seks die God niet goed vindt. Alle andere dingen die verkeerd zijn en die je doet, hebben niet met je lichaam te maken. Maar met verkeerde seks doe je je eigen lichaam kwaad. Weet u dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf. Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest. Want zij zijn van God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League, maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid, van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij

0: Brandstof Podcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. Politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim €300.000 op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Dat was Samenzang uit Amersfoort met psalm 108. We blijven nog even samen zingen, nu met Mannenkoor Nederland. Grote God, wij loven u. Maar ook dat tere vers, Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen, stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen.

Dat laatste woord, erbarmen, is een woord dat in het Nieuwe Testament voorkomt als Jezus de schare ziet. Of in een nieuwere vertaling, de massa mensen die geen herder heeft. Dan wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Met erbarmen dus. En het is door dat erbarmen dat we de afgelopen week het Pinksterfeest mochten vieren. En dat we mogen weten van een grote God die neergedaald is om ons mensen te redden. Grote God, wij loven u.

Van een oude psalm en van een klassiek kerklied, nu naar een nummer uit Opwekking. Naar mijn waarneming niet zo bekend. Het is een lied van eerbied en verootmoediging. Wij buigen neer. Koningen brengen hem eer. Aanbidden Jezus. Hij is voor ons liefde en trouw. Liefde en trouw van God. De Opwekking Band.

0: Het is tijd voor een meditatie van dominee Peter Kos. En als tussenzang luister naar het lied Hoe lieflijk zijn uw woningen. En dat is naar Psalm 84.
1: Goedemorgen. Heb je dat ook wel eens? Het verlangen ergens bij geweest te zijn dat lang geleden gebeurd is. Ik heb dat als ik bijvoorbeeld lees over de eerste gemeente in Jeruzalem. Ik had daar graag bij willen zijn. Stel je toch eens voor, de straten van de heilige stad, nog trillend van de gebeurtenissen rond Pasen, en dan de enorme ontlading van Pinksteren. De heilige geest die als een krachtige windvlaag door de nauwe steegjes waait. Ja, ik zie het voor me. Een gemeenschap, een gemeente waar de liefde werkelijk voelbaar was, waar mensen huizen openstelden, hun brood deelden en waar een soort heilige vrolijkheid heerste die aanstekelijk werkte op iedereen die het zag. Het was een nieuwe familie die was ontstaan, een plek waar je erbij hoorde, ongeacht wie je was. Als we de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen lezen, zou je er bijna jaloers van worden. Het klinkt als het paradijs op aarde. Iedereen is blij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit en de geest waait als een constante warme zomerbries door de harten van de mensen. Maar ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit volmaakte plaatje al vrij snel de eerste barstjes vertoonde. De Bijbel is namelijk geen sprookjesboek, maar een verslag van echte mensen. En waar mensen zijn, ja, daar ontstaat vroeg of laat gedoe. Laten we eens kijken naar wat er gebeurde. Voor dat eerste Pinksterfeest was er een groepje van zo'n 120 mensen. Een overzichtelijke groep. Misschien ken je dat wel. De sfeer van een dorpskerk of van een kleine vereniging. Je kent elkaars namen, je weet wie de koffie het sterkst drinkt, wie er altijd een minuutje te laat binnenkomt. Ja, het is allemaal erg vertrouwd. En dan, op die ene dag, wordt alles op zijn kop gezegd. Niet door een ramp, maar door succes. Er komen in korte tijd duizenden mensen bij. De vertrouwde kring van 120 wordt plotseling een menigte. De dorpskerk wordt een megakerk. En die nieuwe mensen, ja, die waren anders. Die kenden ze nog niet goed. Ze spraken een andere taal. Grieks bijvoorbeeld in plaats van Aramees. Ze hadden andere gewoonten, andere achtergronden. Er waren rijke bestuurders en arme bedelaars, slimme handwerkslieden en intellectuelen. Dat kwam er allemaal bij. Een explosie van diversiteit. En precies daar begint het te schuren. In Handelingen 6 vers 1 lezen we: in die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. Vaak denken we dat gedoe een teken is dat er iets mis is of dat God er niet bij is. Maar in de eerste gemeente was het gedoe juist een bewijs van leven. God voegde mensen toe die elkaar in het normale leven nooit hadden opgezocht. En dat schuurde. En dat was ongemakkelijk. Maar dat was geen foutje in het plan van God, dat was het plan van God. God wilde geen besloten clubje, hij wilde een beweging die de hele wereld zou omarmen. De geest waait om ons in beweging te brengen naar de ander. Naar die ander die anders denkt, anders praat en andere behoeften heeft. Ja, dat geeft soms gedoe, maar er kan ook iets heel moois uit voortkomen.

0: De eerste gemeente in Jeruzalem groeide snel. Erg snel. Van een vertrouwd groepje naar een enorme diverse menigte, zou je kunnen zeggen. En we zagen dat die groei groeipijn met zich meebracht. Er ontstond ongelijkheid, er ontstond wrijving, gedoe, ontevredenheid. En wat gebeurt er dan? Mensen gaan mopperen. Er ontstond gemor, staat er. En met gemor moet je voorzichtig zijn. Gemor is namelijk niet hetzelfde als een klacht indienen of eerlijk een probleem bespreekbaar maken. Nee, gemor is dat zachte, giftige gefluister in de wandelgangen. Heb je het al gehoord van Peter? Of ik vind het eigenlijk maar niks hoe ze dit aanpakken. Gemor richt zich nooit op een oplossing en tast altijd de sfeer aan op een negatieve manier. Het is als een onzichtbaar gif dat de verbinding in een gemeenschap relaties met mensen van binnenuit aanvreet. En laten we eerlijk zijn, we doen het allemaal wel eens. Het is ook heel verleidelijk. Iemand zei ooit, gemor geeft je een vals gevoel van superioriteit. Hoe meer je de ander als stom, onhandig of onbekwaam wegzet, hoe beter jij jezelf over jezelf voelt. Gelukkig lieten de apostelen in Jeruzalem het er niet bij zitten toen ze hiervan hoorden. Ze kozen voor een oplossing die past bij Gods verlangen. Ze stelden wijze, integere mensen aan om ervoor te zorgen dat iedereen kreeg wat hij nodig had. Ze organiseerden de zorg. Niet om een kille organisatie te worden, maar juist om de warmte van de gemeente te bewaren. En recht te doen. Ja, zo heeft God het bedoeld. Een gemeenschap van leerlingen van Jezus wordt niet herkend aan het feit dat er nooit problemen zijn, dat er nooit gedoe is, maar aan de manier waarop ze die problemen oplossen. Met liefde, rechtvaardigheid en zorg voor de zwakste. En ja, zonder gemor. Om zo te leven hebben we hulp nodig. We kunnen dat niet uit onszelf, want onze natuurlijke neiging is toch vaak om voor ons eigen hachje te kiezen of om mee te doen met het gemopper. We hebben de Heilige Geest van God nodig. De Geest die ons hart, onze houding en daarmee ons spreken en handelen verandert en steeds meer doet lijken op Jezus. En dan komt hier het goede nieuws, want die Geest die is uitgestort. Niet alleen toen in Jeruzalem, maar ook vandaag. Als je gelooft, woont die geest in jouw hart en kan jou veranderen. Door die geest ben je in staat het gedoe te laten en het goede te doen. Het viel me opeens op. Gedoe heeft dezelfde letters als goede. Ze staan alleen in een andere volgorde. Ik zou jou en mezelf willen uitdagen God die letters in jouw leven in de goede volgorde te laten zetten. En door zijn geest kan dat, geloof ik. Door zijn kracht kunnen wij meewerken aan een wereld waarin het goede van God de boventoon voert. Zo worden wij een zegen voor de mensen om ons heen. Want waar het gedoe stopt en het goede begint, daar wordt de hemel op aarde een klein beetje zichtbaar. Net als toen bij die eerste gemeente.
1: Dat waren de woorden van dominee Peter Kos. Als toepassing gaan we luisteren naar een paar koren onder leiding van Jan Quintus Zwart. Een van die koren is Praise the Lord Notter. Een paar maanden geleden moest ik bekennen, terwijl ik toch goed heb opgelet op school, dat ik nooit van Notter had gehoord. Ik moest het op de kaart opzoeken. Maar gelukkig heeft niemand uit Notter en de wijde omgeving me dat kwalijk genomen. Nou, dat eventjes over Notter. En wat gaan die gezamenlijke koren zingen? Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen, breek uit, kom en juich. Zing het luid. Een toepasselijk lied voor de zondag na Pinksteren. Omdat we met Pinksteren de geboorte van de kerk hebben gevierd. Een kerk die nu bestemd is voor alle volken. Het heil mag de wereld in, om het zo te zeggen. En het is de wereld ingegaan. Want zelfs wij, in dat onherbergzame en ruige noorden van Europa, wij hebben het evangelie mogen ontvangen. En daarom maakt die volken blij door de klank van zijn stem.

We gaan naar een psalm luisteren met het christelijk jongerenkoor Shalom. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, zingt aarde, zingt die God ter ere. En dan de regels die zo toepasselijk zijn voor de tijd na Pinksteren. Laat Heeren naam met hart en mond vermeld zijn op het hele wereld rond. De onbekende dichter van deze psalm die zal in het geheel niet hebben gedacht aan Pinksteren. Maar het is mooi dat ook heel diep in het Oude Testament God de volkeren op het oog had. Psalm 117 is daar een prachtig getuigenis van, maar ook deze, Psalm 96.

Van samenzang en koorzang nu naar een enkele zanger. Het is Martijn Buwalda. Hij heeft een aantal jaren geleden inmiddels een lied over de bergreden geschreven. Met als titel Bergreden. Houd moed. Er komt een dag dat God je recht doet. We gaan naar Martijn luisteren.

En van deze eenzame zanger nu naar koor en samenzang onder leiding van Martin Zonneberg. En wel vanuit de Grote Kerk in Noordwijk. Het is een medley van drie bekende liederen. Lied van Goede Tijding, Heilige Geest van God en Heer uw licht en uw liefde schijnen. Het vervolg van dit laatste lied luidt: waar u komt zal de nacht verdwijnen. Schijn in mij, schijn door mij. Dat mag ons gebed naar Pinksteren wel zijn. Dat wij, mag ik het zo zeggen, doorschijnend zijn op Christus. Of zoals Henk Binnendijk ooit zei: komen mensen bij Jezus uit als ze jou volgen. Dat bidden we als we zingen. Schijn door mij. En ik weet maar al te goed hoe moeilijk dat is. En hoe we soms maar hele zwakke lichtjes zijn. Maar telkens mag het weer ons gebed zijn. En onze daad: schijn door mij.

Schijn door mij, hoorden we net. En dat sluit aan bij het motto van het volgende lied. Het sluit helemaal aan, namelijk... Ga nu heen in vrede en dan ga en maak het waar. Maak waar wat we hier beleden, samen met elkaar.

Het is bijna 9:00. We sluiten af met een bekende psalm. En in die psalm een bede die niet in de grondtekst staat, ik heb het al meer gezegd, maar toch heel bijbels is. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsmans strekken. Het is psalm 119. Dank voor het luisteren. Een gezegende zondag.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Salomo.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
1: Het Kerkplein.
0: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Elise Manna met Zij intrigeert mij. Ja, een bijzonder verhaal over een bijzondere vrouw die het zwaar had in haar leven. Elise kwam met haar in gesprek toen ze de krant even langsbracht op verzoek van haar moeder. En ja, die bijzondere vrouw verloor kinderen en kende heel veel verdriet. Maar toch hield zij zich vast aan haar Heer en Heiland.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, welkom weer op ons kerkplein als aanloop naar de kerkdienst die je straks kunt beluisteren na het ANP-nieuws van 10 uur. Ja, vorige week bevond het kerkplein zich op het evenemententerrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen. De opwekkingconferentie met maar liefst 60.000 bezoekers. Een evenement van formaat. Je hebt de hele week nog na kunnen genieten hier bij Groot Nieuws Radio, want wij zonden nog wat gesprekken uit. Dat doen wij vanmorgen ook nog even. Straks heb ik nog een bijdrage voor je. Maar er is meer, want we hebben natuurlijk ook nog de dagtekst en het gebedsmoment. Maar bovenal veel muziek, zoals deze van Frank, Marlou en Peter van Essen. Je hoort Blaas met de Adem.

0: Great is Thy Faithfulness was dat, van Michael W. Smith. Ja, komende week kun je hem zien en horen, hè, tijdens de 50ste EO Jongerendag in Rotterdam Ahoy. En dat gebeurt aanstaande vrijdagavond. Ja, en dat wordt met recht een reunie, want ook Ralf van Manen is van de partij. Hij begon ook zijn carrière een beetje op zo'n EO Jongerendag. Maar er zijn vele, vele anderen. Het grootste worship-evenement dat Nederland ooit heeft gehad.
1: Het Kerkplein.
0: Ik zei het al eerder, groots was ook de opwekkingsconferentie vorige week in Biddinghuizen. Een evenement van formaat met zo'n 60.000 bezoekers. En ook de programma's van Grootnieuws Radio kwamen vanaf die opwekkingsconferentie. Ik was er ook om wat gesprekken op te nemen. Die gesprekken zijn de afgelopen week uitgezonden. Maar er bleef nog één bijdrage op de plank liggen. En die wil ik je niet onthouden.
2: Ja, jij bent van Wycliffe, maar je staat in een bos, ik zeg maar een bos van de MAF, hè? De Mission Aviation Fellowship.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben samen een jungle opgezet met een vliegtuig en een junglepad. Waar de Bijbels, waar Wycliffe zorgt voor, vertaalde Bijbels en voor toegang tot de Bijbel op plekken waar mensen geen Bijbel hebben in hun eigen taal. En we hebben de MAF voor nodig, want die vliegt naar die plekken waar vaak geen wegen zijn of waar je niet goed kunt komen. Dus daarom staan we samen in het tent.
2: Leuk voor kinderen, wat kunnen ze hier?
3: De kinderen kunnen een bloot voetpad lopen met Bijbels onder hun arm. En dan kunnen ze in de jungle halverwege de Bijbels in de kerk plaatsen. En dan verder lopen met een jerrycan met water.
2: Hoe reageren mensen als ze hier doorheen lopen?
3: Ja, heel veel mensen vinden het heel leuk om over de landingsbaan te lopen. Kinderen vinden het junglepad leuk. Leuk met het vliegtuig te gaan. We hebben ook een escape-spel voor wat jongere doelgroep. Daar kun je ook een vlucht mee winnen. Een MAF-vlucht. Met een MAF-vliegtuig bedoel ik in Nederland. Ja, dus mensen reageren heel positief en leuk. Het is hartstikke gezellig hier.
2: Ja. Wat vind jij van opwekking?
3: Fantastisch. Zoveel christenen bij elkaar. Samen een oase om elkaar te ontmoeten rondom het woord. Ja. Ja.
2: 60.000 mensen, dat is nogal wat. Wie had dat ooit kunnen bedenken?
3: Ja, geweldig toch. Ja, dan heb je toch het gevoel dat er een opwekking gaande is, hè? Ja.
2: Ja, denk je dat inderdaad, ik denk dan 60.000 mensen. Hebben wij een verkeerd beeld van gelovig Nederland? Dat we het onderschatten?
3: Nee, dat denk ik ook weer niet. Nee, ik denk dat er ook in Nederland enorm veel onbereikte mensen zijn. Die de Bijbel eigenlijk geen toegang tot de Bijbel hebben. Dus wat dat betreft is er ook in Nederland een enorm groot zendingsgebied.
2: Dat is eigenlijk heel raar, hè? We beschikken over alles. Radio, televisie, podcasts. Mensen zouden toch ooit iets van het evangelie gehoord moeten hebben.
3: Ja, dat zou je zeggen. Maar toch is er echt op veel plekken in Nederland, bijvoorbeeld in de grote steden. Toevallig werk ik op een openbare school waar heel veel collega's echt nooit kennis hebben gemaakt met het evangelie. Voor het eerst eigenlijk, via mij. Dus nee, ik merk dat het niet zo is. Nee.
2: Succes nog.
3: Ja, jij ook.
2: Nou, ik hoor een vliegtuig. Ja, ja, als Wycliffe aan het woord geweest is, moet de MAF ook even aan het woord natuurlijk. Pieter, jullie hebben iets met een brandstofactie. Wat is dat?
4: Nou, je hoort nu het vliegtuig.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja.
2: Is die van jullie? Of?
4: Nee. Helaas.
2: We zitten bij Lelystad, hè?
4: Ja. Nee, ja, we hebben natuurlijk een grote uitdaging met brandstof. En dat is, enkele weken geleden hebben we dat ook al onder de aandacht gebracht. Maar ja, we tanken allemaal aan de pomp. En dan zien we allemaal dat die brandstof erg duur is geworden. Maar ja, onze klanten, die kunnen dat niet betalen, want die hebben al niks. Dus vandaar dat we toch proberen dat ook hier op opwekking een beetje onder de aandacht te brengen. Van, we helpen ons, zodat we ook de hulp kunnen bieden in de gebieden waar dat zo hard nodig is.
2: Waar bestaat de actie uit?
4: Nou, de actie is eigenlijk niet meer dan dat wij eigenlijk wat meer, zoals je hier kunt zien aan het bord, van onder de aandacht brengen van joh, we moeten allemaal duurder tanken. Maar dat hebben wij met die vliegtuigen ook. En wij brengen natuurlijk noodhulp en goederen en medische hulp in gebieden waar mensen al niets hebben. En ja, we vinden het natuurlijk ontzettend belangrijk dat dat door kan blijven gaan. Dat niet die ene arts op zoveel miljoen mensen niet daarheen gevlogen kan worden, omdat er gewoon geen brandstof beschikbaar is.
2: Afrika merkt ook iets van die prijs dus? Ja, dat zal.
4: Ja, de gemiddelde brandstofstijging voor ons wereldwijd is meer dan 50%. En dat is gewoon heel erg hoog. En in sommige gebieden, met name in de regio Midden-Afrika, zie je dat de nood heel groot is. Maar de nood is daar al zo groot, omdat er enorme vluchtelingenstromen zijn. Dus wij proberen daar enorm op in te zetten. Maar uiteindelijk moeten wij het ook doen met het geld wat we hebben, wat we binnenkrijgen. En meer kunnen we ook niet doen. En ja, we zijn hier met zoveel mensen bij elkaar. En het zou natuurlijk mooi zijn als hier 60.000 mensen zijn en ze zouden allemaal 1 euro geven. Daar help je ons gewoon weer mee.
2: Kunnen mensen nog terecht op een website als ze meer informatie willen?
4: Jazeker. maf.nl/brandstofactie, daar staat alles op. En dat is gewoon ook een oproep. En tegelijkertijd, we zijn hier voor het hele grote plaatje. Uiteindelijk gaat het om het Koninkrijk van God. En MAF staat niet in mijn Bijbel. En tegelijkertijd, we proberen wel die Bijbels van Wycliffe ook daar te brengen.
2: Hey, dankjewel. Veel succes.
4: Ja, dankjewel.

0: Christian van Woert was dat, met De Arend. Ja, een symbolisch lied waarin die arend eigenlijk de mens is. Hè? Een lied over geestelijke vrijheid, hoop en herstel. Wij horen als mensen eigenlijk hoog te vliegen, dicht bij God. Maar omdat wij vaak gevangen zitten in zorgen, gewoontes en lasten, blijven we maar aan de grond. Zo gaat dat. En daarvoor hoorde je ook nog de opwekkingband met lied 908 uit de opwekkingsbundel. Het lied Halleluja, Amen.
1: De dagtekst.
0: Het is vandaag zondag 31 mei 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 5 vers 13, om precies te zijn, en daar staat: elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Dus Openbaring 5 vers 13, elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.

Psalmen voor nu was dat, met een lied waarvoor de schrijvers zich lieten inspireren door de tekst in Psalm 130, Uit de diepten. En dat is dan ook de beginregel van die psalm. Uit de diepten roep ik tot u, Heer. En met die diepte wordt natuurlijk ellende, angst, schuld of een gevoel van verlatenheid bedoeld. Maar ondanks die diepten mag je blijven vertrouwen en hopen op vergeving en redding. En daarvoor hoorde je nog Sela met Christus opgestaan. En wij openden dit blokje van drie met Casting Crowns en Here's My Heart. Het is tijd voor het gebedsmoment. En vorig weekend was het natuurlijk Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En daar wil ik vandaag voor danken. Bid je mee? Lieve Vader in de hemel, dank u voor de gave van de Heilige Geest. Dank u dat u ons niet alleen laat, maar dichtbij komt en in mensen wilt wonen. Dank u voor Pinksteren, voor het vuur van uw liefde en voor de kracht die u geeft om te geloven, te hopen en lief te hebben. Heilige Geest, dank u dat u troost brengt wanneer wij moe of verdrietig zijn. Dank u dat u ons helpt om Jezus beter te leren kennen. Dank u dat u richting geeft, moed schenkt en harten vernieuwt. Leer ons luisteren naar uw stem. Maak ons zachtmoedig, eerlijk en vol liefde voor anderen. Help ons om vrede te brengen, om trouw te blijven en om te leven tot eer van God. Wij danken u voor de kerk wereldwijd. Voor mensen die geloven, zingen, bidden en getuigen door de kracht van uw geest. Laat uw geest ook vandaag nieuw leven geven in ons hart, in onze gemeente en in deze wereld. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

Dat was de Psalm Project met Al Mijn Kracht. En de inspiratie voor de tekst is afkomstig uit Psalm 119. En daarvoor hoorde je nog Rije van Drongelen en Eline Bakker met een lied over mensen die worstelen met een mentale duisternis, zoals angst, depressieve gevoelens, paniek en burn-out. En dat terwijl zij direct verlangen naar Gods licht en zijn aanwezigheid. Het is eigenlijk een soort gebed vanuit de donkerte naar hoop. En het heet dan ook Laat er licht zijn. En wij openden dit blokje van drie met Kees Kraaienoord en God Be in Everything. Ja, hiermee eindigt alweer ons samen zijn op het Kerkplein, want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. Daarna is er de kerkdienst met Thijs Noorlands. En wij eindigen met muziek van Marcel en Lydia Zimmer, Aan uw voeten, Heer. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. Een nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim 320.000 euro, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd, werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hele goede zondagmorgen. Van harte welkom bij de kerkdienst van Groot Nieuws Radio. We gaan vanochtend nadenken over een bijbelgedeelte uit 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. En dat doen we onder de titel Welkom in de strijd. Een aantal kerken is dit een periode dat bijvoorbeeld belijdenis wordt gedaan, veel mensen gedoopt worden. En dan werd het vroeger regelmatig gezegd, welkom in die strijd. Straks de preek daarover door Wietse van der Hoek. Fijn dat je er bent, Wietse. Aan jou ook de vraag om deze dienst te beginnen. Want we verwachten het allemaal van de Heere God. En we willen ons hart ook graag op Hem richten.
1: Ja, laten we stil worden voor de Heere God. Want in ons hart mogen we weten en geloven dat Hij in ons midden is. Zijn vrede is onder ons door de opstanding van Hem die uit de dood is opgestaan. De Zoon van God, Jezus Christus. Hij zendt ook vanmorgen weer zijn Heilige Geest in jou en mijn hart. Om ons te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Om ons te overtuigen van de vrede die Hij gebracht heeft door zijn opstanding. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus de Zoon in de kracht en werking van de Heilige Geest. Amen.

0: Joke Buijs, veilig in uw armen. Daarvoor Abba Vader, de opwekking band met José Witteland en het ademproject met Wij zijn uw kerk. De Bijbellezing is uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vers 12 tot en met 19.
1: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laat ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem, als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede.

0: Een prachtige combinatie van André van Zijl en Charlotte Jordaan, die glorie. We gaan nadenken over een thema wat vaak gezegd wordt als iemand belijdenis doet, als die gedoopt wordt. Welkom in de strijd.
1: Ja, welkom in de strijd is het thema van deze verkondiging. En die strijd heb ik zelf nog wel eens een keer op een andere manier ervaren als het gaat om hoogtevrees. Ik heb op een bepaalde manier hoogtevrees. En dat kan zijn in kleine ruimtes die hoog zijn, maar met name als ik ergens buiten ben. Zo ben ik een keer in een bezoek aan de Van Spijk, de vuurtoren in Egmond aan Zee geweest. Prachtig mooi, dat gaat prima zodra ik maar binnen de muren van de toren en achter het glas blijf. Maar jaren geleden ben ik ook een keer op de torens van de Sagrada Familia geweest in Barcelona. En torens bezoeken vind ik ergens ook leuk. En ik vind het ook altijd wel leuk om een beetje de grenzen op te zoeken. En de torens naar boven, prachtig uitzicht over Barcelona, leek mij prachtig. Totdat ik boven kwam en al gedurende heenweg naar boven erachter kwam, ik kom geen tegenliggers tegen. En we boven in de toren ontdekken dat we buitenlangs via de ene toren naar de andere toren moesten lopen. Gierende wind aan de zee, vreselijk. Ik had de neiging om terug te gaan. Maar dat ging niet, want het was één richting verkeer. Het was één grote beproeving van mijn hoogtevrees. Waar ik dus het liefst dus wilde terugrennen, maar op mijn knieën van de ene kant naar de toren naar de andere kant ben gegaan. En tegelijkertijd ook nog genoten van het uitzicht. Herkenbaar, misschien wel. De neiging om in moeilijkheden jezelf terug te trekken. Het is niet alleen als je hoogtevrees hebt, maar het gebeurt in heel veel dingen van ons leven. Als het moeilijk is, als het lastig is, willen we terug naar veiligheid en comfort. Soms is je eigen huis die plek van rust en een gemakkelijk leven, waar je de deur kan dichttrekken, de gordijnen kan dichtdoen, de dekens over je hoofd heen kan trekken en het beeld hebben, het idee hebben dat je niets meer hoeft. Soms is dat niet zo erg. Soms hoort het er even bij. Maar als we iets groter trekken, zien we het ook vaak in het christelijk leven. In tijden van moeilijkheden zie ik regelmatig dat mensen afstand nemen van God en geloof. Het is even moeilijk, het is even zwaar. Ik moet even tot mezelf komen, dus ik neem even afstand, hoor ik dan. De COVID-periode de afgelopen jaren heeft pijnlijk laten zien dat het niet heel veel goeds heeft gedaan. Wanneer mensen zich terugtrekken, op een eigen eilandje moeten leven. En tegelijkertijd ontdekken we ook dat terugtrekken uiteindelijk ook iets makkelijks kan zijn. Petrus waarschuwt ook in dit gedeelte en hij stelt tegelijkertijd gerust als het gaat om strijd in het christelijk leven. Strijd als het gaat om het volgen van de Heer Jezus. De strijd van het geloof deed veel gelovigen van toen, maar ook nu vragen stellen en ook vluchten. Is dit nu wat geloven betekent? Dat je moet rennen voor je leven als Romeinen en Romeinse heersers je van het leven willen beroven? Is dat het wat het betekent om christen te zijn vandaag de dag in Noord-Korea of Iran, wanneer geloven je alles moet kosten? Petrus is duidelijk. De strijd die ons te wachten staat is het niet populair zijn. Is verantwoording afleggen waarom je een christen bent. En Petrus die opent heel duidelijk met: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die u tot beproeving dient, niet bevreemden. Hij zegt, het moet niet vreemd zijn. Het moet niet leiden tot grote vragen over de hoe, wat en waarom, alsof het er niet bij hoort. Ook in het evangelie horen de Heer Jezus duidelijk zeggen: wie mij volgt zal mijn kruis op zich moeten nemen. En het is niet vreemd, omdat het erbij hoort. Omdat Satan alles eraan zal doen om jou van je geloof af te krijgen. Om het geloof te verminderen, zodat jij niet meer gaat geloven. Zodat jij God de schuld gaat geven van alle kwaad en ellende in de aarde en op in jouw leven. Met de hoop zodat jij afstand neemt van God. Afstand neemt van je geloof en de gemeente. Dat is de hitte van de verdrukking. Elke beproeving kan een verzoeking worden om het geloof in Christus op te geven of op een lager pitje te zetten. En ieder mens maakt dat wel eens mee. dat ziekte, moeite, pijn, strijd, gedoe in de gemeente, gedoe in je gezin, gedoe in je relatie, ertoe kan leiden dat je eigenlijk het liefst je terug wil trekken. En vaak weg wil vluchten van God, geloof en gemeente. Een patroon wat helaas vaak zichtbaar wordt, maar waarvan we vaak niet beseffen dat dat precies is wat de Satan wil. Niet tot rust komen, maar juist uit het zicht van Jezus. Afstand nemen van Jezus omdat we problemen hebben. En eigenlijk terugrennen naar een soort oude, veilige schijnveiligheid. Precies wat Satan wil. En Petrus wil ook de gemeente, de gelovigen die hij hier aanschrijft, daarop wijzen. En tegelijkertijd mag je die vraag ook best stellen. Waarom? Waarom staat mijn lijden te wachten? Waarom helpt God mij niet uit ellende als ik zijn geliefde kind ben? Eerlijke vragen die je mag stellen. En tegelijkertijd zien we hier ook al een paar dingen daarvan terug. In vers 12 en vers 19. In vers 12 staat de hitte van de verdrukking. En dan hebben we het vooral het lijden omwille van Jezus' naam. Leidt tot uw beproeving. Ik kom er zo meteen op terug. Niet omdat God de bron van kwaad is. En ook in vers 19 wordt dat duidelijk genoemd. Zij die lijden naar de wil van God. Daarmee zeggen we niet gelijk, God wil dat wij lijden en wil dat wij pijn hebben of ziekte hebben. Maar God staat wel iets toe. En dat is wat Petrus en Paulus ook duidelijk willen maken. Als het gaat over het lijden omwille van Jezus' naam. Satan gaat namelijk rond als een briesende leeuw. En hij is een soort aangeschoten wild die pakken wil dat hij pakken wil kunnen. Maar zijn grote doel is dat Christus niet wordt verheerlijkt in het leven van een christen. En dan strijdt hij tegen ons. En dan krijgen we de dingen ook te verduren. Het kan zijn drukte, het kan zijn ziekte, het kan zijn tegenslag, van alles en nog wat. Maar wat Petrus ons duidelijk wil maken is iets wat we ons allemaal denk ik wel kunnen herkennen. Wanneer leren wij het meeste van God? En probeer die vraag eens aan jezelf te stellen. Wat waren de momenten nou in jouw leven wanneer je het meest van God ervaren hebben? Ik denk, zoals het in mijn leven ook vaak is, dat het is op de zwakste momenten van ons leven. De momenten dat je geen kant op kon, langs een ziekbed stond, langs een open graf stond en je moest ontdekken, ik ben zwak, maar gij zijt machtig. En dat is precies wat God soms wil. Dat is een reden waarom God soms toestaat dat wij in situaties komen. Niet omdat hij het leuk vindt, maar door een ervaring te hebben van Gods kracht en heerlijkheid. Zodat we erdoor bemoedigd worden. Zodat we in nieuwe perioden van tegenslag gebouwd, gefundeerd en sterk zijn. God laat dus toe dat wij in beproeving komen. Hij laat dus beproeving toe in ons leven, zodat wij erachter komen dat wij uit onszelf niet zijn en in Christus veel. Eigenlijk zodat we nog meer redenen tot dankbaarheid krijgen. En vers 17 zegt ook, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Die hitte van de verdrukking doet een beetje denken aan een soort smid die een stuk ijzerpas kan smeden naar het juiste beeld als het gloeiend heet is. Dus je moet je voor eens zien dat een smid een staaf in het vuur houdt en hij kan pas dat stukje ijzer gaan vormen wanneer het op het heetst is. Dat is eigenlijk misschien een beetje hoe een christen werkt. Wij worden het meest gevormd in de hete momenten van het leven. Wanneer dood, ziekte, armoede, strijd in ons leven staan. Het begint bij degene die zeggen, Heere, Heere. Daar zit de beproeving wat er werkelijk in ons hart is. Pas als je in moeilijkheden zit, als alles je ontnomen wordt, denk bijvoorbeeld aan Job, dan ga je ontdekken wat er werkelijk in je hart is. Als er niets meer is om terug te vallen, behalve het geloof, zal het geloof naar voren komen. Het oordeel is hier dus het onderzoek van God wie van hem zijn en wie niet van hem zijn. Dit is niet het eindoordeel, maar een oordeel om te onderzoeken waar werkelijk de basis van ons hart is. Waar we werkelijk op terugvallen. Kortom, wij zeggen makkelijk Heere, Heere. En we zingen zo makkelijk, u bent groot, sterk, machtig, ik vertrouw op u. En in mooie tijden is het makkelijk zingen. Maar in moeilijke tijden, dan beproeft God ons hart wel eens. Om erachter te komen wat er werkelijk in ons hart zit. Hoe diep het geloof zit. En hoe makkelijk dan Heere Heere kan zijn. En in de makkelijke tijd is het makkelijk zeggen ik geloof. Maar in moeilijke tijden vervloeken we dan de Heere? Het is terecht dat Petrus hier ook zegt, maar wie kan dan blijven staan, vers 17, 18? Wat als het oordeel bij het huis begint? Wie kan blijven staan? Dan zegt vers 18, als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Het mooie is dat in die beproeving twee aandelen zichtbaar worden. Allereerst het aandeel van God. God laat ons niet zomaar over in de beproeving. Hij staat niet aan de zijlijn mee te kijken. Nee, hij zegt zoals Psalm 23 zo mooi zegt, ik ben de stok en de staf als u door dat donkere dal heen gaat. Maar je moet nog wel zelf lopen, want die staf uit zichzelf doet niks. En dat is eigenlijk wat vers 13 ook zegt. Het aandeel van God is de openbaring van zijn heerlijkheid aan ons. In dat lijden gaan we hem pas ontdekken. In het lijden gaan we pas ontdekken. Er is maar één op wie ik steun en vertrouw. Zoals vers 13 dat zegt. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En dan staat er, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Peter ziet het hier als een logisch gevolg zelfs. Verblijd je wanneer je lijden hebt. Want in het lijden ga je Jezus weer in ontdekken. Dan ga je ervaren wie hij is. Je zou kunnen zeggen, de ervaring van God, waar we vaak zo ten diepste naar verlangen, wordt pas het meest zichtbaar. Wanneer wij zwak zijn, kan hij sterk zijn. Wanneer wij sterk zijn met grote woorden en dingen, is er vaak weinig ruimte voor God. Wij ervaren daarom het meest van God in de moeilijkste momenten van ons leven. Tegelijkertijd zijn dat soort periodes in je leven ook vaak onzekere periodes. Het kan soms zijn dat je het idee hebt dat het geloof staat te wankelen op de fundamenten. Maar dan moet je eens kijken wat er nog meer staat. Want als in vers 14 staat, dan staat er nog iets. Dus we mogen ons verblijden in de openbaring van zijn heerlijkheid. Maar in vers 14 staat, eigenlijk bij een herhaling, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Dus er wordt zelfs gezegd, het is een gevolg van het zalig zijn en een bewijs van het zalig zijn, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Het is zelfs een bewijs van zaligheid, dat lijden. Dat zijn we niet gewend om te horen. Dat vinden we vaak lastig. Wij bidden heel vaak of God al het lijden van ons af wil nemen, zodat wij een heerlijk, comfortabel leventje leiden. En hier zegt Petrus, verblijd u. Als u smaad wordt aangedaan, u bent zalig. Want het is het bewijs dat je een volgeling van Jezus bent. En de heerlijkheid van God rust op u. Dat is het aandeel van God. Hij openbaart zijn heerlijkheid en hij geeft zijn geest van heerlijkheid en rust. God zegen rust op u. Dat is een vertroosting. Nu ons aandeel. Ons aandeel, er worden een aantal dingen gezegd. Ik heb eigenlijk 5 dingen die we uit dit schriftgedeelte kunnen halen. Allereerst een bekende die ook in Filippenzen 4 staat. Verblijd u in alle omstandigheden. Verblijd u. Vers 13. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden. Dat is het tegenovergestelde van bevreemden. Niet de waarom, maar een bevestiging. En in vers 14, het tweede punt. Verheerlijk de naam van God altijd. Want staat in het tweede gedeelte van vers 14, wat hen betreft wordt hij gelasterd. En dat hen, dat zijn de mensen die Jezus niet kennen. Die gaan vloeken, die gaan tieren. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dat is wat Paulus deed in de gevangenis. Dat is wat Jezus deed. In alle omstandigheden de naam van God verheerlijken. Niet het plezier in de dingen, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dus verblijd u, verheerlijk de naam ten tweede. En ten derde, schaam je niet voor het lijden. Dat lijden is niet, zoals sommige mensen wel eens zeggen, een straf van God. Of wat heb je dan fout gedaan in het leven? Nee, het hoort erbij. Er staat in vers 15, laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Het betekent dat het erbij hoort. Dan ten derde, vertrouw je ziel toe aan hem die de getrouwe schepper is. Vers 19. Vertrouw je ziel toe aan hem. Blijf volhouden. Blijf zeggen, ik heb u nodig, Heer. Dwars door alles heen. Niemand kan onze ziel bewaren, behalve hij. En als laatste punt, blijf het goede doen. Zoals vers 15 ook zegt. Laat niemand van u lijden als een moordenaar. Het is geen vrijbrief om in het lijden dan maar te doen en te laten uit noodweer. Blijf het goede doen. En ook het laatste vers zegt dat. Toevertrouwen van onze ziel aan hem in het doen van het goede. Waarom? Omdat God rechter is. Omdat zijn rust geest op ons rust. Omdat zijn heerlijkheid geopenbaard wordt. Het lijden aanvaarden is niet makkelijk. Het lijden kan soms pijnlijk en lastig zijn. En zwaar zijn. En alles wat ons kan overkomen. En ja, als je hoogtevrees hebt, heb je de neiging om naar beneden te rennen. Maar volharding is doorgaan. En ook genieten van het uitzicht als je helemaal boven bent. Terugrennen is makkelijk. Maar het is precies soms het hoekje waar Satan ons in wil drijven. Volhard. Dat is wat we ook in het boek Openbaring horen. Volhard is wat Petrus, Johannes en Paulus tot ons zeggen. Volhard. Want het uitzicht, bruidsgemeente, zal heerlijk zijn.

0: vleugels over mij, Kinga Baan. Wietse, je hebt zojuist gepreekt over die strijd die we kunnen ervaren als we God bidden om meer van hem in ons leven. Is het dan eigenlijk een gebed om meer tegenstand, meer strijd in ons leven?
1: Ja en nee. Als we daarom bidden, dan moeten we niet vreemd opkijken dat als dat in het lijden zichtbaar wordt. Natuurlijk zijn er ook andere varianten om de Heer te mogen zien. Ik ervaar soms ook in de natuur Gods heerlijke aanwezigheid. In het samen zijn met de gemeente en dan kan dat ook zijn. Maar het is zeker niet uitgesloten. En zeker ten diepste de waarheden, de fundamentele waarheden, worden vaak wel in de moeilijkste momenten ervaren. Als je Paulus bediening kijkt, die een geweldige bediening heeft, het gaat bijna in alle hoofdstukken gepaard met lijden. Als hij voor Agrippa staat, dan weer in de cel, dan moet hij. Lijkt ook wel. Je zou bijna zeggen, Paulus rust er wel zegen op. Maar er is heel veel zegen, omdat ook de mensen zien dat wat zijn houding is in dat lijden. Hij zit niet zielig in een hoekje te klagen over tegen God wat hem nou allemaal is aangedaan. Nee, hij zegt, ik word bevestigd dat ik op de goede weg zit. Want het lijden betekent dat de strijd is. Welkom in de strijd betekent dat er, zodra jij christen bent, ben jij een object voor de Satan om terug te roven. Als je het niet bent, als je geen strijd kent in je leven, moet je afvragen of je niet al lang bezit bent van Satan.
2: En dan moet je dus zorgen maken.
1: Ja, eigenlijk wel. Dan moet je zorgen gaan maken.
2: Maar is dat een. Ik denk dat ik dat wel durf te zeggen. Dat is denk ik een onpopulaire boodschap.
1: Zeker. Heel onpopulair. Want het kan heel makkelijk omgedraaid worden. Hè? Heel veel mensen beleven het christendom als alle zegen die je hebt, dus de gevulde bankrekening, alle welvaart die je kan krijgen. Dat is de zegen van God en het bewijs van Gods zegen. En vooral in het welvaartsevangelie kom je dat nog regelmatig tegen. Hè? Dus en natuurlijk, als je een mooie meevallers hebt en je bent dankbaar voor je gezondheid en voor dan mag je de Heer ervoor danken, loven en prijzen, absoluut. Dat mag ook. En het is ook niet zo dat je alleen in povere armoede moet leven om de zegen van de Heer te ontdekken. Maar je hart onderzoeken. Ten diepste je zekerheid. En ook, dat zit in het lijden. In het lijden ga je pas ontdekken, als jij nergens meer op kan staan en nergens meer op kan leunen, dat er nog één weg is en één burcht om toe te vluchten. He, zoals David dat regelmatig meemaakt en ook beschrijft in de psalmen. Tot wie zal ik gaan?
2: Als je dan in dat lijden God kan ontmoeten, maar ook al kan checken bij jezelf van, hey, hoe zit het met mijn hart? Dan zou je het haast gaan opzoeken.
1: Ik weet niet of het moet opzoeken. Ik denk dat het vanzelf wel komt. En dat heeft alles te maken met de naam van de Heer Jezus. Laten we wel weten, ziekte heeft niets te maken met of jij iets gedaan zou moeten hebben. De naam van Jezus heeft vaak te maken dat die naam van Jezus weerstand oproept. En dat is ook met name hier specifiek het lijden wat hier naar voren komt. Dat als wij de Heer Jezus verkondigen, is dat een impopulaire boodschap. Want de boodschap van de Heer Jezus is maar één God en alle andere goden zijn afgoderij. En je moet jezelf je eigen leven verachten, zelfs laten kruisigen, oude schepping afleggen en nieuwe aannemen. Dat is natuurlijk compleet jezelf afleggen. En zeer impopulair. Ja.
2: En als we het dan even heel scherp maken, is het dan zo dat als wij het evangelie zo verpakken dat het voor mensen die niet gelovig zijn ook heel acceptabel is en zeggen, joh, hartstikke mooi, prima, dat het niet schuurt, hebben we dan iets uit het evangelie gehaald wat daar blijkbaar wel in hoort te zitten?
1: Ja, dat denk ik wel. Dan hou je alleen maar een feel-good evangelie over. Hè, waarin de Heer als een soort butler jouw leven zegent met alle keuzes die jou maakt. En dan wordt lijden automatisch een vraag. Ja, maar Heer, wat heb ik fout gedaan? Of waar verdien ik dit aan? En wat doet u mij aan? Ja, dat wordt het dan. En dan zie je dat een christen tegenover God komt te staan. In plaats dat het lijden van Christus jouw identiteit wordt. Evenals in opstanding. Want dat moet er altijd wel gepaard zijn. We weten dat na het lijden de opstanding is. We weten ook dat in Hebreeën 12 en 13 en bij de geloofsgetuigen duidelijk wordt dat hij de weg van lijden aanging, de Heer Jezus, van mij is het Hebreeën 13, met het vooruitzicht op de heerlijkheid. Dat is precies dezelfde weg van een christen. Wij aanvaarden dat lijden niet omdat we het leuk vinden. Het is ook niet leuk. Maar omdat je weet dat de weg van de Heer leidt tot zaligheid.
2: Dus Jezus navolgen zit hem ook juist daarin.
1: Ja, ook dat.
2: Hij zegt natuurlijk ook, neem je kruis op. En zoals ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jullie vervolgen.
1: Ja.
2: Dat betekent wel dat ik denk dat we onszelf moeten onderzoeken. Van, maak ik dat inderdaad mee?
1: Ja.
2: Want dat is natuurlijk best wel serieus waar we het over hebben.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: En als je dan bij jezelf kijkt, waar zit dat lijden?
1: Want lijden kan op allerlei dingen zitten. Dat zit soms ook in het verkondigen bijvoorbeeld van waarheid. Ik merk heel sterk dat we in een tijd leven waarin waarheid subjectief is. Jij hebt jouw waarheid en dat mag jij vinden. Dat is prima, zolang jij het maar bij jou houdt. En die is ook nog achter je voordeur. Maar als ik zeg dat er één waarheid is, en dat ook dingen niet waar kunnen zijn, zoals voor mij bepaalde afgoden niet goddelijk zijn, en Jezus de enige weg, de waarheid en het leven is, dan begeef ik me op glad ijs tegenwoordig. Want wie ben jij dat zegt? En daarmee zet ik niemand anders weg. En dat zijn dingen die strijd op kunnen leveren. En als ik er dan blijf, dan betekent ook dat het je wel eens vriendschappen kan kosten. En dat je ook verguisd kan worden, of dat je voor gek verklaard kan worden. Nou ja, ik denk dat veel luisteraars wel begrijpen wat ik bedoel. Ja.
2: Ook nog een pastorale vraag. Er zijn ook mensen die hebben lijden meegemaakt en die zeggen, ja, terugkijkend heb ik God daar juist niet ervaren. Terwijl we zo vaak die belofte horen, en die klonk ook vanochtend, van juist in dat lijden mogen we God tegenkomen. Hoe zie je dat?
1: Tuurlijk, ieder persoonlijk verhaal heeft een eigen verhaal. Dat kan heel wisselend zijn. Zelfs dat kan weer een beproeving zijn. De stilte van God ervaren. Even niks horen. Geen antwoord geven. Job is natuurlijk een groot voorbeeld daarvan. Maar de beloften meedragen, het woord hebben zonder de ervaring, kan nog steeds in het vertrouwen liggen. Vertrouw je God ook in de stilte. Dat kan zeker een beproeving zijn. Het bidden tegen een koperen hemelpoort. Wat sommige mensen wel eens ervaren. Ook dat is een beproeving die er kan toe leiden. Nou ja, goed, hij antwoordt niet. Dus laat ik los. Nee, ook daarin het krachtige geloof blijven hebben. En het vertrouwen. Ook al is het stil. Abraham had tientallen jaren stilte. Voordat het lijkt alsof hij de ene engel naar de andere had. Maar ga maar eens nalezen in de Bijbel hoeveel tijd ertussen zit. Dat zijn enorme periodes van stilte. Dan had hij nog geen eens het woord. He, maar het gaat, ik heb de stem verstaan. Ik vertrouw degene in wie ik geloof. Op het woord wat hij gezegd heeft. Daar moest Abraham ook op vertrouwen. En wij soms ook. Het is niet gelijk dat je antwoord hebt. Het is ook niet gelijk dat je bevestiging hebt. Maar de Heer blijft trouw.
2: En die beproeving. We geloven dat God liefdevol is. Dat hij ons het goede wil geven. Zit daar dan ook in dat we mogen vertrouwen dat ook als hij stil is. Dat we daar misschien weer iets uit mogen halen. Iets in mogen leren.
1: Ja, zeker. Dat is soms de les van vertrouwen. Dat in de stilte het soms ook vertrouwen is. En niet je eigen gedachten dan te laten regeren, of de aanklacht laten regeren, of de verleiding laten regeren. We kunnen God niet op commando dwingen dat wij ervaringen krijgen. En zelfs dat is weer een beproeving. Dat is ook een vorm van lijden. Stilte ervaren. Hoe moeilijk is dat in deze tijd? Ja. Het is geen makkelijk hoofdstukje, maar tegelijkertijd een bemoediging. Hè, dat het ook mag zitten in de heerlijkheid die ons geopenbaard is. En de zekerheid dat de geest en de heerlijkheid van God op ons rust. Vers 14. Ja.
2: Dankjewel voor de verkondiging van vanochtend. Wil je met ons bidden?
1: Ja. Vader in de hemel, wij danken u, Heren, dat u in alle facetten van het leven nabij zijn. Dat u ons steunt en kracht geeft in het lijden, Heren, maar ook in de blijdschap, in het mooie van het leven. Heer, we danken u, Heren, dat het lijden bij u bekend is. Dat u in de diepte bent gegaan van het hele menselijk bestaan. De dood zelfs heeft geproefd en heeft overwonnen. Daarmee heeft u ons compleet, bent u zelf de weg gegaan die wij kennen. De weg van lijden naar lichaam, ziel en geest. Maar ook naar de vervolging die broeders en zusters moeten meemaken. En Vader, u laat ons ook door dit schriftgedeelte weer zien. U blijft erbij. U laat niet los. Leer ons vertrouwen. En soms in de stilte, soms in het ervaren van de dingen. Dank u wel, Heer, dat bij u geen spoor van duisternis is. Dat bij u ook niet te betichten bent van ontrouw of enige vorm van duisternis. Heer, maar u laat het soms toe, opdat we u dieper mogen leren kennen. De levenslessen die dwars door de pijn heen kunnen gaan. Tegelijkertijd bid ik, Heer, voor hen die strijd nauwelijks aankunnen. Heer, die vastlopen, die worstelen en de aanval van de Satan zwaar ervaren. Heer, u kent het hart. En we bidden u, wilt u met een ieder van ons de weg gaan. Heer, tot verheerlijking van uw naam. Draag ons zo dag aan dag, ook in de week die voor ons ligt. Geprezen zij uw naam. Amen.

onderweg. God en reisgenoot, de band Lef hoorde je. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Groot Nieuws Radio. Wat fijn dat we op deze manier verbonden zijn. En ik vind het zo waardevol dat we ook op zondag dan een uurtje apart kunnen zetten en dan samen een kerkdienst kunnen beleven. We gaan elkaar de zegen meegeven, de zegen toebidden. En misschien, als het bij je past, wil je ook thuis meebidden voor al die andere luisteraars die op ditzelfde moment met ons verbonden zijn. Ja, Vader, zo danken we u voor wie u bent. Danken we u dat we de uitleg van de Bijbel mochten ontvangen. En danken we u dat u erbij bent, u ons terzijde staat met uw geest in de strijd die we te voeren hebben. Zo zegenen we elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In alles wat we meemaken, dat u erbij bent. Dat we dat mogen ervaren en beseffen in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen, maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim 320.000 euro. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog,
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Afgelopen nacht hebben twee asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warffum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. De man had te veel gedronken. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En tot over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Net als op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging zo'n 5 minuten.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
5: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. De hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee reizen.
2: Dus honey,
0: Groot Nieuws Radio non-stop. Luister je via DHB Plus, grootnieuwsradio.nl en de Groot Nieuws Radio app.
3: Wat zingen jullie goed?

de meerderheid verstopt in het alledaagse. En wie alleen maar opstaat voor zichzelf, die mag weer gaan zitten. Ja, toch. Ja.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrechtmarathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Zaanstad Westerkoog, 5 kilometer file met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen stakingen in onder meer het OV. Het weer dan van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. Het weer dan, van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J., vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Abba Vader, u alleen. Het werd gezongen door het christelijk gemeentekoor Cantate Deo uit Amersfoort.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond deze zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 832. Vanavond een gesprek met Vincent van Dam, dirigent van Mannenkoor Salomo, ons blijde klankenkoor van de week. En met Johan Petersen spreek ik over zijn uitvoering van Ik zie een poort wijd openstaan. We horen nieuwe muziek van het christelijk koor Jichterjui en horen verder onder meer Conforza uit Woerden en Vox Jubilans. Maar eerst gaan we naar het Elspeth mannenkoor Connemoren en het lied O Liefde Gods, oneindig groot. MUZIEK

Pianist Jan Lenselink en het Dick Lemaire Orchestra worden de melodie van Gouden Harpen hoor ik ruisen. Voordat ik in gesprek ga met dirigent Vincent van Dam, eerst muziek door de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Een pareltje dat op hun meest recente album staat, Kom in mijn hart. Sopraan in dit lied is Tineke Rozeboom.

0: Klankenkoor van de Week. We hebben dat gisteren in de uitzending al even benoemd. En de eerste liederen zijn op Blijde Klanken al voorbij gekomen. Vandaag zoomen we wat meer op het koor in. Dat doe ik met iemand die er heel veel verstand van heeft. Dat is de dirigent Vincent van Dam. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je hier bent. En waar we gaan het uiteraard ook hebben over het jubileumconcert dat binnenkort gaat gebeuren. Want het koor bestaat dit jaar 15 jaar. Hoe lang ben jij bij hen betrokken?
1: Nou, ik ben nu zo'n 3 jaar betrokken bij het koor.
0: Kende je ze daarvoor al? Of was dit voor jou een nieuw avontuur?
1: Nee, daarvoor heb ik een paar keer bij Peter Wildeman mogen begeleiden. En daar vandaan kende ik het mannenensemble eigenlijk al. Mannenkoor.
0: Ja, want daar zit wel wat discussie is daarover mogelijk. Want jullie zijn met z'n 18 zangers. In sommige gevallen wordt dat een mannenensemble genoemd. Zij hebben de switch gemaakt van jong mannenkoor naar mannenkoor. Is daar overwogen om er een ensemble van te maken als naam?
1: Zover ik het weet niet. Voor zover ik het weet is dat ooit bij de opstart, zeg maar, jong mannenkoor Salomo geweest. En is er in de loop der tijd jong afgevallen.
0: Ja.
1: En daarom is het mannenkoor Salomo gebleven. Maar het is een ensemble eigenlijk met 18 mannen.
0: En benader je het ook zo? Of stel dat opeens zich 40 nieuwe leden zouden aanmelden? Heb je dan een probleem? Of zeg je, nu zijn we ook echt een koor?
1: Nee, ik heb wel het idee dat we gewoon een ensemble blijven. En dat het zo blijft zoals het nu is, zeg maar.
0: Ja.
1: En het kan best zijn dat er een paar mannen bij komen. Maar het zal niet naar 60 mannen gaan of zo.
0: Nee. Wat betekent dat voor jou? Als je zegt, we benaderen het ook echt als een ensemble. Vraagt dat een andere manier van werken?
1: Gedeeltelijk, want je bent met een kleine, dus je bent kwetsbaarder met elkaar. Het is allemaal wat directer dan dat je met een koor staat. En het is natuurlijk tijdens het repeteren zo dat je gewoon meer bezig bent met persoonlijke stemmen en met het afstemmen van die stemmen op elkaar. Terwijl je bij een koor ben je meer met de groep bezig. En ben ik wat minder bezig met de echte individuele stemmen van de mannen. En zeg van, oké, probeer nou net even iets anders die woorden te zingen. Net even anders je mondstand te hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus het is wel iets anders.
0: Had jij ervaring met mannenensembles?
1: Nee.
0: Nee. Dus gewoon voor niet. Jou ook een nieuw avontuur?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, waarom ben je dit avontuur aangegaan?
1: Omdat ik het wel mooi vond om mezelf uit te dagen sowieso om dit te gaan doen. En daarnaast werd ik ook enthousiast gewoon van het ensemble zelf, van het mannenkoor. Met hoe zij bezig zijn met muziek maken. En hoe zij het verhaal van de muziek willen vertellen. Mm. En naast dat ze concerten geven, dat eigenlijk ook op andere plekken willen doen. En ik heb ze bijvoorbeeld meegemaakt dat we een keer gingen zingen in het Erasmus MC. Wat nu niet meer mag overigens, want daar zijn ze heel streng op. Maar destijds kon het nog wel, omdat een bekend iemand van hen daar in het ziekenhuis was opgenomen op dat moment. En ze daar dus voor die patiënten eigenlijk om een hart onder de riem te steken, hebben gezongen. En dat hebben we voor 2 jaar geleden bijvoorbeeld ook bij de Pauluskerk gedaan voor de dak- en thuislozen. Om daar dan te zingen. Dus ik kom op hele andere plekken met hen eigenlijk.
0: Maar eigenlijk zeg je dat is ook onderdeel van de missie van Salomo, dat ze het juist ook op die manieren zingen willen.
1: Ja, dus niet alleen maar bezig zijn met het zingen en met mooie concerten geven, dat doen we ook. Maar daarnaast willen we ook wel op andere plekken het evangelie brengen en mensen eigenlijk in aanraking laten komen met de liederen en de verhalen die we te vertellen hebben.
0: Ik kan me voorstellen dat een brainstorm daarover, en mogelijk zit je daarbij, wel heel interessant is. Om dan te horen van, natuurlijk, we hebben een paar vaste elementen in het jaar. Er moet waarschijnlijk een kerstconcert zijn. We gaan voor de zomer nog iets doen. En we willen een paar plekken die wat buiten de lijntjes zijn. Hoe gaat zo'n brainstorm? Want hoe wild wordt er gedacht in het vinden van locaties om te zingen?
1: Nou, dat is een beetje wisselend. Want het is niet echt dat we aan de voorkant denken van we gaan brainstormen. Het zijn ook dingen die gewoon op ons pad komen. We zijn vorig jaar bijvoorbeeld ook uitgenodigd door de Zonnebloem om te zingen. Voor dan in dit geval voor de gehandicapten die daar een bootreis hadden. We werken daar dan ook gewoon op dat moment aan mee.
0: Leuk.
1: En zo ontstond via connecties eigenlijk van een van de koorleden ook het idee van de Pauluskerk bijvoorbeeld. Die dus via zeg maar eigenlijk daar de connectie had.
0: Ja.
1: Dus het is niet dat we heel bewust op zoek gaan naar van we gaan dat doen. Wel dat we kijken van oké, we hebben nu nog tijd over bijvoorbeeld van de zomer. Zouden we bijvoorbeeld in Gent kunnen gaan zingen daar op het plein of zo?
0: Mm.
1: Dat is gewoon een wild idee. Wat ja. Eigenlijk opeens ontstaat tijdens het koffiedrinken voor de repetitie of zo.
0: Je zegt, ze hebben ook echt een verhaal. We willen het evangelie brengen ook op plekken waar dat gebruikelijk niet verteld wordt. Voelt het een beetje als een groep evangelisten? Als ik het zo mag duiden? Of maak ik het dan te groot?
1: Nou, ik heb dat zelf niet heel erg het gevoel dat het er dik bovenop ligt. Wel dat we met elkaar heel bewust aan het zingen zijn.
0: Ja.
1: Dus het is niet van we zingen hier met elkaar en we zitten toevallig in een kerk. Mm. Maar er wordt wel heel bewust nagedacht over welke liederen zingen we. Welke boodschap zit daarin en hoe kunnen we dat het mooiste en het beste passend bij de muziek, passend bij de tekst uiteindelijk brengen naar de mensen die luisteren.
0: Ja, nou weten we dat op het moment dat een dirigent bij een in dit geval mannenensemble aan de slag gaat, dat je in eerste instantie voort kunt bouwen op dat wat was.
1: Ja.
0: In dit geval de eerste 12 jaar met Peter Wildeman. Om vervolgens ook je eigen touch in te brengen. Wat is er de afgelopen 3 jaar door jou ingebracht dat misschien iets van verandering in aanpak of klank heeft veroorzaakt?
1: Ik ben niet bij de repetities geweest van Peter, om het zo te zeggen. Nee. Dus ik denk wel dat ik zelf meer bezig ben met duidelijker uitspreken van teksten. Dus dat mensen, ik zei toevallig gisteren op de repetitie nog van jongens, let op. Ik heb het liefst dat ze het programmaboekje 13 juni niet gebruiken.
0: Mm.
1: En dat die dicht blijft en dat ze na afloop van het concert de sponsors bekijken.
0: Ja.
1: Maar niet dat ze de teksten hoeven te gebruiken om te weten wat we zingen.
0: Mm.
1: Dus dat we heel bewust bezig zijn met duidelijk goede uitspraak, licht zingen. Dus ook technisch iets, daar leg ik wat meer de nadruk op.
0: Ja.
1: Ik wil dat veranderd is.
0: Terecht noem je al even het jubileumconcert van 13 juni aanstaande. Ik zag dat de titel daarvan is, de titel van het concert is Van Kribbe tot Kruis.
1: Ja.
0: Nou, dat vertelt waarschijnlijk het verhaal van Jezus, maar ook vrij breed.
1: Ja.
0: Zit er ook kerstmuziek bij?
1: Er zit kerstmuziek bij, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus we beginnen met de geboorte van Jezus. En zo lopen we eigenlijk het hele jaar door, het kerkelijk jaar door. Dus we gaan daarna ook naar de dood van Jezus, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest. En uiteindelijk sluiten we af met de wederkomst.
0: Okay.
1: Waar we eigenlijk de 6 helftfeiten behandelen met elkaar.
0: Ja, waarom is daarvoor gekozen?
1: Omdat ik het mooi vond en wij als koor ook mooi vonden om vanuit die heilsfeiten zeg maar het concert op te bouwen. Omdat we dan ook allerlei muziek kunnen zingen en niet echt vastzitten aan één thema. Als zijn met Pasen bijvoorbeeld zing je alleen paasmuziek.
0: Mm.
1: Daar probeer ik zelf ook nogal eens gewoon even een beetje buiten de lijntjes te kleuren, noem ik het dan maar.
0: Ja.
1: Om dan toch iets te kiezen wat of wat verrassend is, maar wel goed past in het programma.
0: Kijk, als verhaal is het natuurlijk geeft het houvast, maar ook vrijheid. In hoeverre past dit verhaal specifiek bij het jubileumaspect van dit concert?
1: In zoverre dat we wel bij dit jubileum muziek zingen uit het verleden, om het zo te zeggen, maar ook wel actuele muziek, nieuwe muziek.
0: Ja.
1: We hebben ook nieuwe muziek ingestudeerd. En tegelijkertijd is het ook wel iets wat een soort rode draad is door het repertoire gewoon van het koor.
0: Ja.
1: Als zijnde van deze muziek en deze heilsfeiten, zeg maar, zijn wel de dingen die we regelmatig op programma hebben staan.
0: En zijn dat ook liederen die ze door de jaren heen veel gezongen hebben? Stel dat mensen door de jaren heen regelmatig bij concerten zijn geweest, gaan zij dan ook een feest van herkenning krijgen?
1: Bij sommige titels gaan ze denken van, oh, die hebben we vaker gehoord.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk proberen we natuurlijk ook gewoon nieuwe dingen te brengen.
0: Want, geef eens een voorbeeld van iets nieuws.
1: Iets nieuws wat we net ingestudeerd hebben is Psalm 37 van Lennart Knops bijvoorbeeld. Hebben we die gekregen via. Jan-Peter Til heeft dat geschreven. En die hebben we speciaal voor het concert eigenlijk ingestudeerd.
0: Oké, ja. Hey, heb je mij een muziekstuk gegeven, een compositie van Martin Mans, dat jullie eerder hebben gezongen, begeleid door The Musics, het lied Hope. Wat voor gedachte heb je bij dit lied?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat het mij enorm geraakt heeft, dit lied. Ik heb het ooit leren kennen eigenlijk bij Ichtus, mannenkoor uit Sliedrecht van Martin natuurlijk, waar ik regelmatig in val als hij er niet is. En het heeft mij toen enorm geraakt vanwege de tekst. En ook de uiteindelijk nou ja, het gebed ook. Hoe ik het zelf zie, zeg maar. De Heer geeft mij hoop. Dat gaf mij gewoon... Het geeft mij kippenvel elke keer weer als ik het zing.
0: Ja.
1: Nou ja, als het nacht is in je leven, er uiteindelijk altijd iemand is waar je terecht kunt. En waar je nou ja, door gedragen wordt en weer eigenlijk weer kracht krijgt om door te gaan.
0: Ja.
1: En dat, ja, elke keer als ik dat zing, krijg ik het weer, dat gevoel.
0: En wij gaan dat lied vandaag horen. Het is een opname van een concert uit Ierseke. Maar het concert dat je vooral even moet onthouden is het jubileumconcert van Mannenkoor Salomo. Het gaat plaatsvinden op zaterdag 13 juni in de Nicolaaskerk in Wolfvaartsdijk. Met medewerking van Cornelis de Oude als pianist. Achter het orgel zit Marijn Verhelst. Trompet Maurice van Dijk. Dwarsfluit Lise de Munk. En cello wordt bespeeld door Cor Kopolsen. Vincent van Dam, dank voor je komst en succes met de laatste voorbereidingen.
1: Gaat goed komen, dankjewel.

0: Johannes bij het water werd gezongen door bariton Karel Bogert. Hij werd vergezeld door organist Arjan Gorseman. En dit lied staat op het album van U zijn alle dingen. Het verscheen in het jaar 2000 en is een album van het hervormd gemengd koor Slikkerveer, waar Karel Bogert destijds dirigent was.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Ook vandaag nieuwe blijde klanken. En net als een aantal weken geleden komen ze van christelijk koor Jichtdoejui. Want bij Jichtdoejui leggen ze hun fans behoorlijk in de watten. Enerzijds met mooie concerten, anderzijds door elke 2 à 3 weken met live muziek op YouTube te komen. En daar verscheen recent He Touched Me, een uitvoering van dit lied van Bill Gaither, opgenomen op 6 april in de Grote Kerk van Den Haag. Nou, je kunt de beelden er dus ook bij bekijken. Je kunt ook gewoon lekker de radio wat harder zetten. He Touched Me, christelijk koor Jichtdoejui.

0: Psalm 108, versen 1 en 2 werden gezongen door het Ridderkerks Mannenkoor. En daarvoor nieuwe muziek van christelijk koor Jechtel Jui. Hun uitvoering van He Touch Me is dus ook op YouTube te vinden.
1: De muziekstandaard.
0: Bij bladeren in de bundel van Johannes de Heer komen bij lied 140 Ik zie een poort wijd openstaan. Wij gaan vandaag luisteren naar een uitvoering die gezongen wordt door tenor Johan Petersen. En Johan is vanavond hier. Johan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat een bundel die jij vaker bijpakt, de Johannes de Heer bundel?
2: Ja, best wel. Ja? Best wel. Ja, het is echt een heel breed bundel, hè? Dus er staan hele simpele liederen in, met respect gesproken uiteraard. Ja. Maar ook wel heel veel inhoudsrijke teksten.
0: Ja. Ja.
2: Dus je kan er echt alle kanten mee op.
0: Ja, nou, en voor vanavond heb jij gekozen voor Ik zie een poort wijd openstaan.
2: Ja.
0: Waar zit jouw connectie met dit lied?
2: De tekst van het lied. We hebben allemaal een taak hier op aarde. Ik wil helemaal geen dominee uithangen of zo, maar we hebben allemaal een taak hier op aarde. En dat is getuigen natuurlijk. Mm-hmm. Van de Heer. Dus mensen laten getuigen dat er ooit een moment komt in je leven dat je voor de poort komt te staan. En als je dan die mensen van kan laten weten dat die poort open staat voor je. Je moet er wel wat voor doen, maar die staat open voor je. Nou ja, dan is jouw taak hier op aarde, denk ik, gelukt. En dat lied, dat verwoordt het ook zo mooi. Dat wat er ook gebeurt in je leven, er staat altijd een poort voor jou open.
0: Mm.
2: Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Bijvoorbeeld, vind ik zo'n mooie regel.
0: Ja.
2: Dus wat er ook gebeurt, ga ervoor.
0: Heb jij de indruk, op het moment dat je dit zingt, dat jij daarmee dan het evangelie aan het uitleggen bent?
2: Ja. Ja, want deze tekst die is heel begrijpelijk, vind ik. En daarmee kom je best dicht bij de mensen door zo'n lied. Ja.
0: Ja. Heb je het idee dat je ook een soort evangelist bent?
2: Nee. Nee. Nou, dat komt misschien door de term evangelist. Maar als je aan het zingen bent, dan breng je natuurlijk wel het evangelie. En je hoort dat ook wel terug van de mensen die naar je hebben geluisterd.
0: Mm.
2: Maar de term evangelist, dat...
0: Welke term gebruik je zelf? Of zeg je gewoon, ik ben zanger? Maar dat zijn er ook meer.
2: Ja, nou, ik probeer muziek dicht bij de mensen te brengen. En met medewerking van andere muzikanten uiteraard. Want als solozanger ben je uiteindelijk helemaal niks.
0: Nee. Als we dit dan toch zo even benoemen. Kijk, de term evangelist, die heeft natuurlijk... Nou, daar denken we soms ook dingen bij.
2: Ja.
0: Jij wil muziek bij mensen brengen.
2: Ja.
0: Kijk wel altijd heel erg bewust van... joh, wil ik iets wel of niet zingen? Of
2: ja.
0: Past het in... wie ik als zanger wil zijn?
2: Ja, zeker. Kijk, als jij als er van je gevraagd wordt om een bepaald lied te zingen waar jij niet achter staat, dat gebeurt wel eens. Dan zing ik dat liever ook niet. Want dan voel ik me daar zelf staan van joh, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen?
0: Ja.
2: Dus dat is denk ik niet de bedoeling.
0: Nee. Maar dit is een lied waarvan je zegt, nou, dit is een boodschap, die wil ik graag bij mensen brengen. Wat is een setting waar dit heel goed uit de verf komt? Vraagt dit ook een bepaalde locatie of een bepaald soort publiek?
2: Dat vind ik dus het mooie aan Johannes de Heer. Dat is ook heel breed. Dus de reformatorische mensen die luisteren, soms stiekem, Johannes de Heer. En de evangelische mensen luisteren ook Johannes de Heer. Je hebt bijvoorbeeld een versie van Joke Buijs.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook een versie van Mannenkoor, ik noem maar even wat, op de Veluwe.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het zo mooi dat het in alle settingen kan.
0: Ja, nou heb jij een eigen versie gedaan samen met Hugo van der Meij. Wat was die setting? Ik neem aan dat het een echte opname was.
2: Ja, dat was een opname voor Family Stream. Dat was in de grote kerk, als ik het goed zeg, van Zierikzee. Ja.
0: Oké, okay. Hoe was die dag?
2: Gezellig.
0: Ja, want hebben jullie gelijk een heel album opgenomen?
2: Ja, we hebben een heel album opgenomen voor twee trouwens, voor Family Stream. En één album ook met de sfeer van Johannes de Heer. En ja, toch raak je er altijd wel opgewekt van.
0: Het is
2: wel wat vrolijkere muziek ook vaak. Ja,
0: ja en Hugo speelt daar vleugel. Ja. Hadden jullie ook nog een oefenmoment dat je eerst even alles moest doornemen?
2: Dat is dus het leuke aan dit lied. En dat is gevaarlijk wat ik nu zeg. Dit was echt een one-taker. Dus we gingen staan, Hugo ging zitten, we gingen spelen. We dachten dat we aan het oefenen waren. En de opnameleiders van prima, niks meer aan doen.
0: Niks meer aan doen. Ja, ja, nou, want van Hugo weten we dat hij vaak ook wat improviserend speelt. Is dat voor jou prettig meezingen?
2: Zeker, zeker. Ja, als ik voel dat een begeleider meekomt in de sfeer, en dat komt vaak door improviseren, dan ga ik daar vrij goed op, ja.
0: Ja. Oké. Dus dit is uiteindelijk voor jou ook een uitvoering geweest waarvan je zegt, die opnameleider had gelijk, dit is heel mooi geworden.
2: Ik kan altijd slecht luisteren naar mezelf. Maar in die zin denk ik dat dat wel het geval is, ja.
0: Ja. En wij gaan luisteren hoe dat dan geworden is. Ik zie een poort wijd openstaan. Johannes de Heer lied 140, een uitvoering van Johan Petersen als tenor en Hugo van der Meij achter de vleugel. Johan, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Psalm 24, gezongen door het christelijk mannenkoor Conforta uit Woerden, onder leiding van Willem Nijhoff. En daarvoor Johan Petersen en Hugo van der Meij in een samenwerking rond Ik zie een poort wijd openstaan. Voor het nieuws van 8 uur gaan we een Engelstalig lied horen, In My Father's House. En ik wijs je erop dat we nog veel meer koor- en kerkmuziek hebben op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dus zorg dat je via de app of de website daar naartoe gaat als je nog meer koor- en kerkmuziek wil. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom op het hoofdkanaal te blijven hangen als je daar tenminste zit. Volgende week in het Heerlijk Loflied, naar alle waarschijnlijkheid gesprekken met fluitist Kees Alers en dirigente Ineke Bos-Strootman van het mannenensemble Jaron. Maar het kan nog een klein beetje wisselen. Zorg dat je de socials in de gaten houdt, dan mis je niks. Ik wens je nog een hele mooie week. Wij gaan elkaar snel weer treffen. Dit is In My Father's House, een uitvoering van de Truro Cathedral Choir. Tot snel. Dag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan niet.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joods Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je uit de eerste brief aan de Korinthe, het zesde hoofdstuk uit de Basisbijbel. Rechtszaken tussen gelovigen. Als een van jullie ruzie heeft met een andere gelovige, hoe durven jullie dan naar een ongelovige rechter te gaan? Waarom gaan jullie niet naar iemand uit de gemeente? Weten jullie dan niet dat de gelovigen over de wereld zullen rechtspreken? Dan kunnen jullie toch zeker ook over dergelijke kleine zaken rechtspreken? Weten jullie dan niet dat we zelfs over de engelen zullen rechtspreken? Dan moeten we dat toch zeker ook over gewone dagelijkse dingen kunnen. Maar als jullie ruzie hebben over alledaagse dingen, vragen jullie aan mensen die in de gemeente helemaal niet meetellen om jullie rechter te zijn. Schaam je. Is er dan bij jullie niemand wijs genoeg om te kunnen rechtspreken tussen broeders? Kennelijk niet. Want bij jullie begint de ene broeder een rechtszaak tegen de andere broeder. En dan ook nog eens bij een ongelovige rechter. Dat jullie rechtszaken hebben tegen elkaar is al genoeg. Waarom verdragen jullie niet liever dat iemand jullie oneerlijk of slecht behandelt? Maar nee, jullie zijn zelf oneerlijk en behandelen anderen slecht. Jullie eigen broeders nog wel. Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek. Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken, leugens over anderen rondvertellen of anderen bedriegen, zullen Gods koninkrijk niet binnengaan. Sommigen van jullie zijn zo geweest. Maar jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld, dankzij de Heer Jezus Christus en de Geest van onze God. Je mag niet zomaar alles met je lichaam doen. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Het eten is voor de maag en de maag is voor het eten, maar uiteindelijk zal God alle twee vernietigen. Maar het lichaam is niet bedoeld om allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks mee te doen. Nee, het is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij zal ook ons lichaam door zijn kracht weer levend maken. Weten jullie dan niet dat jullie lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Dan kun je jezelf toch niet aan een hoer geven. Want als je jezelf aan een hoer geeft en met haar naar bed gaat, word je één lichaam met haar. Want God zegt, die twee zullen één geheel zijn. Maar als je jezelf aan de Heer geeft, word je geest één geheel met Hem. Doe dus geen dingen op het gebied van seks die God niet goed vindt. Alle andere dingen die verkeerd zijn en die je doet, hebben niet met je lichaam te maken. Maar met verkeerde seks doe je je eigen lichaam kwaad. Weet u dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf. Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest. Want zij zijn van God.
0: Met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Ja, en ik geloof niet dat

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.